0: Hallo,
1: I speak to my baby. Hello, I wanna speak. Hello? Ik wil met mijn baby spreken.